0: webale kutuwuliriza.
1: The radio
2: Tabiensia
1: Enkulu seya magesi
3: Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensia Enkulu seya magesi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.